0: de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. Highland-journalist Timmy van Diepen.
1: Veel bedrijven zeggen, dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook, als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen, ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
0: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza López Novella van het Planbureau.
2: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook. Hè?
0: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. In de Kamer is tot gisteravond laat gedebatteerd over het Europese Migratiepact. Dat moet het onder meer moeilijker maken voor asielzoekers om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land zoals België. Straks keurt het parlement het Migratiepact normaal gezien goed. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Voor de 2e dag op rij kwamen betogers op straat tegen immigranten. Ze vielen de politie aan met stenen en staken van alles in brand. De politie reageerde met het waterkanon. Aanleiding voor het protest is een steekpartij eerder deze week door een Soedanese vluchteling. Hij is aangehouden. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen, maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
3: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
4: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Bestuurders met een papieren rijbewijs van voor 1988 krijgen het advies om over te stappen naar het Europese rijbewijs in bankkaartformaat. Het oude rijbewijs blijft geldig tot 2033, maar kan in het buitenland problemen geven. Ook een verouderde foto kan leiden tot een boete. Een nieuw rijbewijs kan online via het Beldrive site of op afspraak bij de dienst Burgerzaken in de Nederlandgemeente. De kostprijs is €25. De vrijwillige compostmeesters van Nijlen vieren hun 25-jarig bestaan met een demonstratiedag aan het recyclagepark. Op zaterdag, 13 juni, tonen zij van 10 uur in de ochtend tot 12 uur hoe inwoners zelf compost kunnen maken. Bezoekers krijgen tips om afval te verminderen, besparen geld en krijgen een gratis butternut plantje zolang de voorraad strekt. Ook wordt de compostbak en de temperatuur van het proces gedemonstreerd. De organisatoren van het Replay Festival in Herentals laten weten dat er dit jaar geen editie komt. Door verschillende omstandigheden is het niet mogelijk om een evenement te organiseren dat voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarom kiest het festival bewust voor een sabbatjaar. Er wordt al gewerkt aan een nieuwe editie in 2027. Het festivalteam bedankt zijn bezoekers voor begrip en steun en belooft sterker terug te keren. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-Zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-Zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de Doe-het-Zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-Zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: Goedemorgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Gené trekt extra geld uit, waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
2: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden, is er jaarlijks 250.000 euro.
1: Gené wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed, om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Veel bedrijven zeggen, dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook, als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen, ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
1: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Tijdens grote voetbaltoernooien gebeuren er in ons land meer verkeersongevallen. Zeker als de Rode Duivels spelen. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS noteerde tijdens het vorige EK een stijging tot 40% van het aantal ongevallen, waarbij gewonden en zelfs doden vielen. Voor een wedstrijd rijden meer mensen minder veilig, omdat ze nog snel thuis of bij vrienden willen raken om de aftrap niet te missen. En na de wedstrijd drinken wel wat fans te veel. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Genee trekt extra geld uit waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
2: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden is er jaarlijks 250.000 euro.
1: Genee wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. In Brussel zijn 14 horecazaken gesloten in een onderzoek naar witwassen. Er werden ook 3 verdachten opgepakt. Het gebeurde bij een grote controleactie eind mei. Speurders namen ook verschillende wapens en meer dan 17.000 euro cashgeld in beslag. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel in verdenking gesteld voor verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat meldt de rechter in Nanterre in Frankrijk. Bruel is vrijgelaten, maar staat onder gerechtelijk toezicht. Zeker 30 vrouwen beschuldigen hem, onder wie ook 1 in ons land. Bruel is 67, hij ontkent alles. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Vanaf 1 juli verhuist de huisartsenwachtpost van Herentals naar de campus van AZ Herentals in blok M naast de spoedgevallendienst. Door deze verhuis wordt nauwer samengewerkt tussen huisartsen en spoedartsen, waardoor dringende medische onderzoeken vlotter verlopen. De wachtpost blijft bereikbaar via het gekende nummer en werkt strikt op afspraak, buiten de uren van de eigen huisarts of bij dringende gevallen.

0: In Morkhoven is het kruispunt van Doornestraat, Molenstraat en Rode Leeuwstraat volledig afgesloten van 16 juni tot en met 13 juli. Dat is nodig voor de aanleg van het vernieuwde kruispunt. Bewoners, handelaars en bezoekers kunnen tijdelijk via de nieuwe verbinding over de fietstunnel. De Schranstraat blijft bereikbaar, maar er gelden aangepaste snelheidsregels. Fietsers volgen de aangeduide omleidingen. Stad Herentals vraagt om extra oplettend te zijn voor hinder. In Wechelderzande bij Lille is afgelopen nacht een schuur volledig verwoest door een zware brand in de Gebroeders de Winterstraat. Het vuur begon in een houten constructie, sloeg over naar de schuur en veroorzaakte zware rookschade aan de woning. Twee bewoners kunnen tijdelijk niet naar huis en krijgen opvang. Eén persoon werd opgenomen met rookinhalatie, maar mocht intussen weer naar huis. Politie en parket onderzoeken de precieze oorzaak van de brand. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
1: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Aan het Steen in Antwerpen is een man van 23 aangereden door een politiecombi toen hij overstak op een zebrapad. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Volgens het parket reed de combi met de zwaailichten aan en was hij onderweg naar een oproep. Toen de agenten een vrachtwagen langs links inhaalden aan een zebrapad, reden ze de man aan. De bestuurder van de combi testte negatief op drank en drugs. Hij zal wel verhoord worden. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
2: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
1: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Hertelere nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico-stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
3: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
1: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion raakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.

0: Oud.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: naar de Sint-Catharina-kerk hier op het Begijnhof in de stad. Het instrument werd volledig hersteld in een atelier in Eupen. Krijgt een nieuwe centrale plek boven de toegangsdeuren. En elke zondag van de maand zijn er gratis concerten en voorstellingen. Van juli tot eind september, dacht ik.
1: Ja,

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.nl.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. SunEco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Aan het Steen in Antwerpen heeft de politie een man van 23 aangereden op een zebrapad. Het gebeurde toen hij overstak. Je hoort Cato Belmans van het parket.
2: De politiecombi zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling. Namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanrijding gekomen. De bestuurder van de politiecombi die zal ook verhoord worden. Die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
1: Hij had dus niet gedronken of geen drugs genomen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Ook hij wordt nog verhoord. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. Exact een maand geleden raakte een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond. En in juni vorig jaar stierf een jongen van 9. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
3: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Een voorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
1: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 licht gewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond, met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Herteleer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico's stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
4: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
1: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogschut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion geraakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan...

Hier in Herentals blijft de jaarlijkse plantjesverkoop van Kom op tegen kanker doorgaan. Met de aanpak veranderd. Een kernteam uit de gemeenteraad neemt nu de coördinatie, zodat de actie blijft bestaan. Het stadsbestuur zorgt voor materiaal, logistiek. De vrijwilligers dragen de actie. De schepen van Vooruit benadrukt dat de samenwerking en het engagement van inwoners essentieel blijven. Dit biedt volgens haar kansen voor een nieuw begin.

Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313. Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

Never mind what people say. Ja, daar veeg ik ook mijn voeten aan. Dit is Omroep Nederland. Zometeen non-stop muziek op jouw ritme. Om 2:30 het regio nieuws. En op het uur het nieuws uit Binnenland en Buitenland. En het officiële weerbericht komt er ook aan. Morgenmiddag nieuwe afspraak, 12:00. Dus see you.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: De VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 sancties opgelegd aan werkzoekenden, omdat ze hun afspraken niet nakwamen of zelf niet genoeg zochten naar een job. Een kleine 9.000 werkzoekenden raakten tijdelijk hun uitkering kwijt. Meer dan 900 anderen definitief. In Groot-Brittannië loopt een onderzoek naar Ryanair, omdat dat ouders extra laat betalen om naast hun kinderen te zitten in het vliegtuig, terwijl dat gewoon verplicht is. Ryanair heeft daarvoor een verplichte familiestoel. Die kost een tiental euro per vlucht, maar dat is mogelijk niet wettelijk. Ryanair zelf ontkent dat. Er waren eind vorig jaar wereldwijd bijna 118 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat is het laagste cijfer in 10 jaar en een daling van bijna 5,5 miljoen op een jaar. Dat heeft de VN berekend. De daling komt er doordat veel vluchtelingen terugkeerden naar hun thuisland. Maar de VN vreest dit jaar weer voor een stijging door het conflict in het Midden-Oosten. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner op het tennistoernooi van Queens in Londen, de Canadese Victoria Mboko, geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Vanaf 1 juli verhuist de huisartsenwachtpost van Herentals naar de campus van AZ Herentals in blok M naast de spoedgevallendienst. Door deze verhuis wordt nauwer samengewerkt tussen huisartsen en spoedartsen, waardoor dringende medische onderzoeken vlotter verlopen. De wachtpost blijft bereikbaar via het gekende nummer en werkt strikt op afspraak, buiten de uren van de eigen huisarts of bij dringende gevallen. In Morkhoven is het kruispunt van Doornestraat, Molenstraat en Rode Leeuwstraat volledig afgesloten van 16 juni tot en met 13 juli. Dat is nodig voor de aanleg van het vernieuwde kruispunt. Bewoners, handelaars en bezoekers kunnen tijdelijk via de nieuwe verbinding over de fietstunnel. De Schranstraat blijft bereikbaar, maar er gelden aangepaste snelheidsregels. Fietsers volgen de aangeduide omleidingen. Stad Herentals vraagt om extra oplettend te zijn voor hinder. In Wechelderzande bij Lille is afgelopen nacht een schuur volledig verwoest door een zware brand in de Gebroeders de Winterstraat. Het vuur begon in een houten constructie, sloeg over naar de schuur en veroorzaakte zware rookschade aan de woning. Twee bewoners kunnen tijdelijk niet naar huis en krijgen opvang. Eén persoon werd opgenomen met rookinhalatie, maar mocht intussen weer naar huis. Politie en parket onderzoeken de precieze oorzaak van de brand. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-Zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-Zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Het is niet duidelijk of dat ook hier het geval is. Politie en parket voeren een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar 300.000 euro voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Kervits.
2: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn. Een stukje cafetaria met een winkeltje. Of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen. Of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor het kwetsbaar mens.
1: Kervits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, op het tennistoernooi van Queens in Londen geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras.

Econet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Econet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Econet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313. Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: De Europese Centrale Bank heeft zijn rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25%. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doren legt uit wat dit betekent voor consumenten.
2: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
1: In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij ook felle kritiek op Starmer, omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de 2e ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de 2e ronde geraakt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

Brandend avontuur. En het zal alweer avontuurlijk worden, denk ik, de komende maanden voor Koen en Chris Wouters. Want na een aantal jaren van muzikale afwezigheid gaan ze opnieuw op tournee doorheen België en Nederland. En dit

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd. Voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doorn legt uit wat dit betekent voor consumenten.
2: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
1: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Politie en parket voeren nu een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort de voogdminister Hilde Krivits.
3: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn, een stukje cafetaria met een winkeltje, of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbaar mensen.
1: Krivits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij felle kritiek op Starmer omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale media platform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olieeiland Gharg en andere olieinfrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maximaal rond 17 graden. In het weekend wordt het droger en iets warmer.

You wanna taste my wine? Now

Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

Herbeleef jouw jeugd. Zoek niet verder. Hier bij ons kan het. Wij zijn Omroep Nederland voor de Zuiderkempen terug te vinden op FM 107.7 en 107.4.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Vanaf 1 juli verhuist de huisartsenwachtpost van Herentals naar de campus van AZ Herentals in blok M naast de spoedgevallendienst. Door deze verhuis wordt nauwer samengewerkt tussen huisartsen en spoedartsen, waardoor dringende medische onderzoeken vlotter verlopen. De wachtpost blijft bereikbaar via het gekende nummer en werkt strikt op afspraak, buiten de uren van de eigen huisarts of bij dringende gevallen. In Morkhoven is het kruispunt van Doornestraat, Molenstraat en Rode Leeuw.

0: Straat volledig afgesloten van 16 juni tot en met 13 juli. Dat is nodig voor de aanleg van het vernieuwde kruispunt. Bewoners, handelaars en bezoekers kunnen tijdelijk via de nieuwe verbinding over de fietstunnel. De Schranstraat blijft bereikbaar, maar er gelden aangepaste snelheidsregels. Fietsers volgen de aangeduide omleidingen. Stad Herentals vraagt om extra oplettend te zijn voor hinder. In Wechelderzande bij Lille is afgelopen nacht een schuur volledig verwoest door een zware brand in de Gebroeders de Winterstraat. Het vuur begon in een houten constructie, sloeg over naar de schuur en veroorzaakte zware rookschade aan de woning. Twee bewoners kunnen tijdelijk niet naar huis en krijgen opvang. Eén persoon werd opgenomen met rookinhalatie, maar mocht intussen weer naar huis. Politie en parket onderzoeken de precieze oorzaak van de brand. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
1: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

I'll be around. Goed om weten. Je hoorde de Spinners hier bij Omroep Nederland. Muziek op jouw ritme, daar zorgen wij voor. Van maandag tot en met vrijdag. Koen Ridder in de ochtend. Marky tijdens de lunch. En ikzelf in de avond tussen 4 en 6. Zometeen Bruno Mars na deze van Cyril.

0: 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat, wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: avond. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Drie doden en vier zwaar gewonden. Dat is de zware balans van een ongeval met een groep fietsende kinderen in Nederland, net over de grens in Zeeland. Een auto reed daar vanmiddag in op de fietsers. De slachtoffers zijn twee kinderen en één volwassene. Je hoort een woordvoerster van de politie.
2: Op dit moment zijn specialisten aan het onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. De auto wordt natuurlijk onderzocht, die wordt ook in beslag genomen. En achter de schermen zullen specialisten dit verder uitwerken. Daarnaast is één verdachte persoon aangehouden. En ook wat die rol is van deze persoon wordt ook allemaal nog onderzocht.
1: Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De twee bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
3: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
1: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step zal je wel nog mogen rijden. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigde Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olieeiland Gharg en andere olieinfrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Wout van Aert heeft de vijfde etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd tweede, de Duitser Phil Bauhaus eindigde derde. Van Aert is uiteraard tevreden.
4: Ik wist dat de rit 4 en 5 twee mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor de overwinning. Vandaag wel. Daar moet ik mijn ploegmaat Sert voor bedanken. Dan is het mooi dat je het kunt afmaken.
1: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. En over anderhalf uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in drie landen plaats, de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
5: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
1: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maximaal rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-Zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-Zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de Doe-het-Zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-Zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Over een half uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats dit jaar: de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Die vindt plaats in het Aztekenstadion in Mexico City. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
2: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
1: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
3: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
1: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step mag je wel nog rijden. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor het Europese migratiepact. Dat moet het voor asielzoekers moeilijker maken om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land, zoals België bijvoorbeeld. De meerderheidspartijen en anders stemden voor, de andere oppositiepartijen tegen. Vooral Vlaams Belang protesteerde er fel tegen, onder meer door 27 uur lang aan het woord te blijven in de commissie om zo de goedkeuring uit te stellen. En Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
4: Ik wist dat rit 4 en 5 2 mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor de overwinning. Vandaag wel. Dan moet ik mijn ploeg Massart voor bedanken. Dan is het mooi dat je kunt afmaken.
1: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat, wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
2: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
1: 3 andere kinderen raakten zwaar gewond bij het ongeval. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. In Mexico is de openingsceremonie van het WK voetbal aan de gang. Straks om 9 uur volgt de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Een belangrijk moment voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
3: Ik denk dat we kunnen doorgaan naar de groepsfase. Wij kunnen misschien ons overtreffen. Zelfs al in de eerste wedstrijd tegen Mexico, waar de druk op Mexico enorm zal zijn. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
1: Hugo Broos is 74. Hij is een van de oudste trainers dit WK. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in de halve finales van het dubbelspel. Bergs won met zijn Franse dubbelpartner van een Amerikaans-Indisch duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 7-6. Vanavond en vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en iets warmer ook.

up. Gotta shake this phone down. Gotta get it up. Gotta shake it.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
2: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
1: 3 andere kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale media platform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. En in Mexico begint rond deze tijd de openingswedstrijd van het WK voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika. Een belangrijk moment is dat voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
3: Wij kunnen misschien ons overtreffen. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
1: Hugo Broos is 74 jaar oud. Hij is de oudste trainer op het WK. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met zonnige perioden en maxima rond 20 graden.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Brussel zijn vanavond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella is op bezoek bij het Vlaams Belang en houdt vanavond ook een toespraak in het Vlaams parlement. Enkele betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep de betoging rustig. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed, dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak, reed ook met de auto van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven en dat kan tijdens interlandperiodes.
2: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen en natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
1: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. En het staat nu vast dat Courtois volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgt bij Real Madrid. Dat meldt de club zelf. Hij komt over van de Portugese club Benfica en tekent er een contract voor 3 seizoenen. Mourinho coachte Real Madrid eerder al eens tussen 2010 en 2013. Daarna was hij onder meer ook aan de slag bij Chelsea, Manchester United en Tottenham. Mourinho is 63. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden. In het weekend dan, meestal droog met nog zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord de komende dagen ook ondertekend zal worden.
2: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
1: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar volgens het Iraanse persbureau is er nog geen sprake van een akkoord. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed. Dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak. Hij reed met de auto van zijn vader. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie.
3: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
1: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden en maxima rond 20 graden.

0: But you're just a boy.
1: Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord ook de komende dagen ondertekend zal worden.
3: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
2: Volgens Trump zal vice-president J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Op het WK-voetbal heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Een terechte uitslag, zegt sportjournalist Janko Beekman.
4: Al wel zeker een verdiende overwinning voor Mexico. Score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. En ik vrees voor Hugo Broos dat het voor Zuid-Afrika zeer moeilijk zal worden om op dit WK ook maar een punt te pakken. Maar de twee volgende tegenstanders, dat zijn Tsjechië en Zuid-Korea, toch ook geen zwakke ploegen.
2: En die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. De wedstrijd start om 4 uur 's nachts. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Morgen nemen ze het op tegen Slovenië. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.